Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 inch, de

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radio.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: rolt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de 2 piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de 2 piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.

0: altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Regio.

0: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.
1: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
2: Oelalala.
1: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat.
2: Oelalala.
1: De contact

0: je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben nu samen kinderen grootgebracht.
1: Oelalala.
0: Maar allemaal zo lelijk als de nacht.
1: Oelalala.
0: Maar we zijn dolgelukkig, houden van elkaar. Ik probeer steeds te denken, het is niet waar. Wat ben je lelijk,

0: geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf al redelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij?
0: Nee, you have a lekker smoeltje.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijne gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht.

My Heart, Taylor Dane op deze, oh zo lekker, vrijdag 21 augustus 2026. De aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, dit is hem, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werkgaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur, Janet Jackson, een blokje shownieuws, Madonna, Bon Jovi, Total Touch, Cameron Whitecamp. En we trappen af met Queen en Let Me Know.

0: Nou, dan krijg je een hitlijst van 1990 met Janet Jackson hier bij de ochtendshow, waar het kwart over is geworden en we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour. Ons eerste blokje
1: shownieuws.
0: Je geeft op 10 en 11 oktober 2 uitverkochte concerten in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg. De Amerikaanse rapper sluit zich daarmee aan bij een klein groepje westerse artiesten dat sinds de invasie van Oekraïne nog in Rusland optreedt. Terwijl optredens in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk eerder schrapten na protesten over zijn omstreden en antisemitische uitspraken, trad hij recent wel op in Nederland, Turkije en Albanië. Madonna is met 11 nominaties de grote favoriet voor de MTV Video Music Awards, op de voet gevolgd door Taylor Swift met 9 nominaties. De 68-jarige popkoningin maakt onder meer kans op de prijzen voor beste video, nummer van het jaar en artiest van het jaar dankzij het succes van haar nieuwe album Confessions 2. De awardshow vindt op 7 en 20 september plaats in Los Angeles, waar ook artiesten als Ariana Grande, Bruno Mars en Sabrina Carpenter

26 jaar geleden was het een hit voor Bon Jovi. It's My Life. Je hoort hem hier bij de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 21 augustus. Maar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst. Tot die tijd uit 1998. De Nederlandse formatie Total Touch, bestaande uit Terentje Oosterhuis en haar broer Cheers, met de bandleden. Dit is Love Me in Slow Motion. Hey!

0: Vrijdag 1 plaats doorgestegen naar de nummer 6 positie. Cameron Whitecamp en The Kingdom op 4. We zijn zo terug met Status Quo, met Whatever You Want. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend starten we met een wisselvallig weerbeeld. Vandaag krijgen we te maken met felle onweersbuien. Al laten de zonnige momenten zich tussendoor ook zien. Bij een matige wind, uit west tot noordwest, schommelt het kwik tijdens droge momenten tussen de 19 en 21 graden. Morgen doen de buien vanaf het noordwesten een stapje terug. Ze vallen minder fel uit. De neerslaghoeveelheden blijven beperkt en de kans op onweer neemt af. De zon laat zich af en toe zien bij temperaturen rond de 20 graden. Zondag en maandag beloven een vriendelijker verloop met aanzienlijk minder buien en regelmatig ruimte voor de zon.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

0: 1979 met deze klassieker van Status Quo. Whatever you want. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Dit is de ochtendshow. Met onderweg ABBA, Level 42 en rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week, Broco Hurren. Met nummer 93, DJ Bowo en Keep On Dancing.
1: Now give me

0: met deze klassieker gingen we terug naar 1978. De Zweedse formatie ABBA met Summer Night City. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week. Procol Harum. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1987 op deze o zo lekkere vrijdag. Samen met Level 42 en To Be With You Again.
1: I've been

iconische popmonumenten aller tijden. When a Shade of Pale uit 1967. Geïnspireerd door de orgelklanken van Johann Sebastian Bach, groeide dit nummer van een debuutalbum uit tot de ultieme soundtrack van The Summer of Love. In Nederland werd deze evergreen een gigantische marathonhit die maar liefst 25 weken lang in de top 40 genoteerd stond en glansrijk de absolute nummer 1 positie.

maken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus. Die we aftrappen met Pauco en Call It Love. Verder het komend half uur de Pet Shop Boys, de Simple Minds, de Blokje Show News, de mannen van ZZ Top, Hansen, Chaka Khan en Somber. Dat onderweg voor jou het komend half uur in het tweede uur van de ochtendshow. Dit uur heb ik nog een Stok Aitken en Wonderman productie misschien in het vooruitzicht. Maar in ieder geval deze lekkerste zomerse hit van Ryan Paris uit 83 is het.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Colored Love van Poco. En die bracht ons bij een tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus 2026. Het tweede uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg The Simple Minds, het tweede blokje shownieuws. ZZ Top, Hanson, Checker Car en Somber. En nu is de Pet Shop Boys, het Britse synthpop duo dat met een ongekoelde stijl, vlijmscherpe teksten en meeslepende elektronische beats de popmuziek voorgoed veranderde. Tijd voor een grote wereldwijde doorbraaksingle die aan het begin van 1986 de top 3 van de hitparade bereikte. De Pet Shop Boys met West and Girls.

0: Het was een hit voor de Simple Minds in 1986, deze Ghost Dancing. En daarmee is het bijna kwart over geworden hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour, ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
0: Ozzfest keert in 2027 terug en zal plaatsvinden in het stadion van voetbalclub Aston Villa in Birmingham. Zo maakt de organisatie bekend. Het door Ozzy en Sharon Osbourne bedachte heavy metal feest werd in 2018 voor het laatst gehouden. De terugkeer volgt na het overlijden van de legendarische Black Sabbath zanger vorig jaar op 76-jarige leeftijd. Details over de invulling van het evenement worden later onthuld. Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband CC Top, is op 77-jarige leeftijd overleden op zijn ranch in Texas. Beard was al langere tijd ziek en lag in zijn laatste dagen in een hospice, omringd door familie. De iconische muzikant maakte sinds 1969 deel uit van het bluesrock trio dat faam vergaarde met hits als Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man en La Grange. Gitarist Billy Gibbons laat weten dat de band op uitdrukkelijk verzoek van Beard zal doorgaan.
2: Rumors spreading around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

We begonnen Hanson scored in 1997 deze hitnotering Where is the Love? Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Somber. Maar eerst tijd voor een klassieker op de radio uit 1979. Chaka Khan met I'm Every Woman. Hier op die o zo lekkere vrijdag.

0: wekenlang genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag één plaats doorgestegen aan de nummer 13 positie. Samba met My Body Isn't Ready. Wij zijn zo terug met Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend starten we met een wisselvallig weerbeeld. Vandaag krijgen we te maken met felle onweersbuien. Al laten de zonnige momenten zich tussendoor ook zien. Bij een matige wind, uit west tot noordwest, schommelt het kwik tijdens droge momenten tussen de 19 en 21 graden. Morgen doen de buien vanaf het noordwesten een stapje terug. Ze vallen minder fel uit. De neerslaghoeveelheden blijven beperkt en de kans op onweer neemt af. De zon laat zich af en toe zien bij temperaturen rond de 20 graden. Zondag en maandag beloven een vriendelijker verloop met aanzienlijk minder buien en regelmatig ruimte voor de zon.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

You Spin Me Around Like a Record van Deadlow Live uit 1985 bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 21 augustus. De opstart richting jouw weekend met onderweg Sydney Youngblood, Bananarama. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Waar we nu tijd hebben voor een klassieker in 1976.

De ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag samen met Sydney Jongbloed uit 89 met If Only I Could. Zometeen pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd blijven we in de jaren 80. In 1986 een top 40 notering voor Bananarama. Hier is Venus.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 21 augustus 1971. George Harrison zag zijn benefit single Bangladesh de Nederlandse top 40 binnenkomen. Het nummer werd geschreven om aandacht en geld te vragen voor de hongersnood in het toenmalige Oost-Pakistan na een verwoeste cycloon. 1976. ABBA veroverde de hitlijsten met het vrolijke nummer Dancing Queen. Dat zou uitgroeien tot een grootste wereldwijde handelsmerk. De Zweedse popgroep bewees hiermee opnieuw een meester te zijn in het schrijven van tijdloze discopop. 1999. Lou Bega stond wekenlang op 1 in diverse Europese hitlijsten met de swingende retrohit Mambo No. 5. Het nummer combineerde oude mambo-klanken met moderne pop-invloeden en werd de ultieme zomerhit van het jaar.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Engelbert Humperdinck. Vijf minuutjes over 10. I'm that easy to forget. En laten we het lekker gezellig houden. En vooral in het begin. Het begin is altijd een beetje gezelligheid. Dit is Op de Koffie tot 11 uur. We hebben nu René Vroeger. Are you ready for loving me?

Are you ready for loving me? Nou, als je dan mij vraagt, niet, maar dan moet je het wel aan de dames vragen. Rutte van Barneveld. Zomer, zon en strand. Nou, misschien komt dat nog.

Lekker nummertje. Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Nou, die dagen die zijn wel geweest. Maar misschien dat er ooit nog eens een dagje tussendoor vliegt. Waarbij je zegt van, nou kan ik wel eventjes lekker naar het strand. Met een graadje op 30. Hier is Diana Ross.

Nou, dat was die mooie titel. Bette Davis Eyes. Van Kim Coyne's. When she snows you. Gaan we nu eventjes door naar een klein stukje andere muziek. Wel mooi, maar het, het klinkt anders dan dit van Kim Coyne's. It's Geisha and the Hideaway. Dit was destijds een van mijn favoriete nummers.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging.

Ja, ja, jiggle en salto en Jamaica, bam bam. Ja, ik heb nu een nummertje eigenlijk voor me. En dat heet Isn't She Lovely. Ja, normaal werd die gezongen natuurlijk door David Paton, die in 1977 ook een hit daarmee had. Maar wij draaien hem van Stevie Wonder, van het album Songs in the Key of Life.

Stevie Wonder, een zanger van de bovenste plank. Dat mag ik wel zeggen, ondanks zijn blindheid. Hij komt uit een gezin van 6 kinderen, las ik net. En ja, zijn moeder die ging verhuizen met die 6 kinderen naar Detroit, omdat papa en mama sloeg. Ja, en dat hoort er niet bij. Nee, nee. Oh. Vanaf het album Songs in the Key of Life, waar nog meer mooie nummers op staan, zoals Sir Duke. En nog een aantal hele bekende. Ja, ik draai dit nummer niet helemaal uit, want hij duurt 7 minuten bijna. Dus dat gaat een beetje te lang. Maar Stevie Wonder gebruikt ook heel veel verschillende namen. Ik denk dat dat komt doordat hij natuurlijk ja, de mama's naam neemt en de papa's naam. Maar ja, in zijn geboorteakte stond natuurlijk Morris vermeld. Morris Judkins Hathaway. Maar ja, hij heeft een heleboel namen gehad. We gaan lekker door met een beetje muziek uit de jaren 90. En dat doen we met dit nummer van Two Brothers on the Fourth Floor. En dat doet hij samen, althans dat doet hij samen. Dat zingen ze samen met Desiree en D-Rock. Hier is Fairy Tales.

Two brothers on the fourth floor, Desiree and D-Rock. En de Fairy Tales. Ja, de jaren 90 waren echt helemaal een goede jaren eigenlijk. Ja, qua muziek dan bedoel ik, hè? Want dan had je alleen maar dit natuurlijk. Hè. Ook Tour Limited en al die andere. Het is mooie muziek, maar je moet er echt van houden. Ik ben meer van de muziek van Bryan Adams. En dat heerlijke nummer, Heaven.

On My Soul. Van een grote iemand zoals Bruno Mars. En dit is een oud nummer 1. En dat was in het

0: Mattia Gins en Gnetir. Zou dat nou diezelfde zijn van Gins en Soleil? Ik zou het echt niet weten, maar dit, ik vind dit zijn beste nummer. Hij heeft 1, 2, 3 nummertjes heeft hij uitgebracht onder deze naam. Ja, en of dat Gins nou, ja, de andere
1: naam. Hoe weet je dat?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Hoe weet je dat ik s'avonds niet huil?
0: Nee, dat weet ik zeker niet.
1: Hoe weet je dat?
0: Glenn Furria.
1: Dat ik...

0: weet je dat?
1: Een heel leuk nummertje, alleen het kwam niet hoger dan de tipperader.
0: S'avonds niet haal.
1: Glenn Faria. En hoe weet je dat? Nou, dat weet niemand. Een laatste nummertje er dan 11. Deze is van Mike en Michael. Let's stop, zeg tot aan de andere kant van 11.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden.
2: Radio Amerika.
1: Tot zover
2: met
1: het radio
2: de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

right now. Come on, Jerry. Go on and get down. Have it right there.

One Step van Kissing the Pink. 9 minuutjes over 11. En daarvoor hadden we een nummertje van King Curtis. En de Kingpins en Instant Growth. Dan gaan we nu door met een heerlijk Nederlandstalig nummertje. Eentje van Flair. Door het oog van de nacht. Nou, laten we dat maar eens een keertje uit gaan testen.

0: Ja, nou begrijp ik het dus helemaal. Ik kruip door het oog van de nacht met jou.
1: Met jou.
0: Flair. Ja, we gaan nu een nummertje draaien van een album. En dat album dat heet From the Inside uit 1978. Misschien weten de mensen al over wie ik het heb. Natuurlijk over Alice Cooper. Hier is From the Inside.

van het gelijknamige album From the Inside van Alice Cooper. Gaan we nu even lekker door met wat anders. Hier is Donna Summer. A Rumor Has It.

0: veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze Amy Winehouse. You know I'm no good. Nou, ik vind het een geweldige zangeres met mooie muziek. Dimples D.
1: You ready to kick some ass?

Een leuk plaatje, maar alleen de titel. Sucker DJ. How it's for love. Nou, dan weet je al waar het over gaat. Hè? Dimples, die horen we. We hebben deze nog even kijken, ja. Alex Warren, hier is The Passenger.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Peggy G op de muziek van Topic. Heerlijke muziek. Sorry, Papi. Ja, ik heb nu een track van een album, maar het is wel een gouden oude album natuurlijk. Het is een album uit 1962-63. Hij is van de, ja even kijken hoor, van de Seven Safari natuurlijk van dat album. En we gaan daar een nummertje van draaien. En dat is van de Beach Boys uiteraard. The Country Fair. This

De Beach Boys en de Country Fair. Ja, ik was toen nog een heel klein petertje natuurlijk. Ik kon niet zo lang... Volgens mij kon ik net mijn eigen stapjes doen. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet helemaal precies meer. 62, 63, ja. Ja, toen kon ik net lopen, ja. Het was ongeveer 10 maanden, toen kon ik meer...

Ronan Keating en When You Say Nothing At All. Wat een heerlijk nummer. We gaan even door met een nummertje uit de jaren 80. Give me a time. De Culture Club.

Ja, we weten natuurlijk allemaal dat de liedzanger Boy George was. Do you really want to hurt me? En hij was destijds de nummer 1. Dit is Lelelelelele. Ja, leuke titel. Maar wel lekker zomers. En dat hoort er een beetje bij. Radio America vanuit Hartje van Rotterdam.

Ach, lekker nummertje toch? Lekker een beetje zomers. En deze voor de ouderen onder ons. Bo Hennen, de disco-stijl.

Nou, dat laatste stukje vind ik maar een beetje raar uit horen. Maar goed, het was Bo Hennen en de Disco Stamp. En dit is Rondé. Oh my god.

Oh my god. Rendez-vous. Nou, de allerlaatste dat wordt deze. Frankie Valli in Greece. Hey, ik zou zeggen, graag de morgenochtend. Dan ben ik er met de ochtendwekker tussen 8 uur en 10 uur. En dan gaan we weer heerlijke muziek voor je draaien.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima vandaag rond 22 graden. Tot zover het
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: waarvan de roots in Liberia liggen. In 1969 verhuisden deze bandleden naar het Duitse Hamburg. En in 1970 scoorde de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette. Daar gaat de Soulful Dynamics.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans Wel.

Een hele mooie uitvoering. In dit geval een treintje met The Way to San Jose. Welkom, lieve Loijten van Hoijten, beste luistervrienden. Op deze mooie avondklok. Laten we mooi houden met vooral mooie muziek van

trotse vader van vier knappe kinderen, allemaal geslepen diamantjes. Neil Diamond, lieve mensen. Jawel, dat hebben we nog steeds vrolijk meegezongen. Op feesten, vuiven, kermissen en partijen. Sweet Caroline uit 1969. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst terug naar voor jouw disco. Dit is Gary Gang.

0: Lekker. Ook op de radio. Tuurlijk, alles is toegestaan. En de middel of de roadshow, dat is Gerry's Gang.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De hoogtijjaren van een bepaald roddelblad voor dieren. Twee stemacteurs. Ja, je kent ze vast en zeker. Let op, hier komen ze.
1: Dit is de middel of de roadshow.
0: Och, die Geert Zwit en Frans van Deurschoten als Ed en Willem Bever. Dit is innovatie.

0: steun.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik spijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet.
1: Maar hopzee, staat mijn pijlglas wel op pijl.

Deze vijf zusjes zongen heel wat albums vol. Ja. Maar goed, in Dublin daar waren ze dat niet Friesland, want daar komen ze inderdaad vandaan, vrienden. Maar ze hadden maar een paar hitjes in ons kleine kikkerlandje Nederland en de CQ Vlaanderen. Nolan hoorde je met I'm in the Mood for Dancing terug in de middel van de roadshow. Met ook Edwin Willem Bever. Wat een verrassing, zeg, hier zo tijdens de koffie. En dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

83, wat deed jij in 1980? Stak je ook zo af en toe nog een lekker sigaretje op? Of, 1980 was het jaar van de troonswisseling. We kregen opeens koningin Pea aan het trekken. Kun je nog herinneren van een rellen, hè?

ging dat ook alweer? Geen troning, geen koning, of geen woning, geen troon. Geen woning, geen troning, dat was het. Mensen zijn een beetje moe van altijd protesteren, volgens mij de laatste jaren, tenminste in de Lage Landen. Het was 1980 voor Jomataan en Sadie. Terug, wat een plaat thuis hoort, ook op de radio met die plaatjes en die gaatjes voor de frustraatjes. Waar ook op deze raadkloot, ben je welkom bij de Middle of the Road Show. En dit is de Free.

geschoven door een of andere plugger jaren geleden. The Galaxy, zo in het groepje, The Book of Rules. Nou, leuk, hè? Gezellig. Ja, inderdaad, dat is echt een fotografisch werkje die nergens meer hoort op de radio. Gelukkig wel bij ons. Zijn we trots op. Vrienden, vriendinnen, boerenburgers en buitenluik, neem jullie nog even weer terug naar mijn 11e verjaardag.

0: Nou goed, inderdaad, over nagedacht. Ja, Roos. En de RR Express worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Nee, echt niet.
1: Nee, echt niet.
0: Eén chemie, één klik op de plaats. Maar mooi, heerlijk. Dat zijn mijn boots. Ik wil even dansen. Nee, de knecht blijft zitten, doe rustig, anders doen we je de teugeltjes om. Ook dat is niet de bedoeling natuurlijk. Weet je nog? Pussycat. Uit de regio, ergens uit de buurt van Geleen.

Deze lieve meiden. Van kom, we maken dus een plaatje à la Buck Swiss. Hè? Weet je nog, Making Your Mind Up en zo, Songfestival. Het begon zo lekker allemaal in 1976. Met hun eerste Mississippi. En vervolgens werd dit hun laatste in 1983. Dan gaat Pussycat met de Lovers.

typisch voorwerp van een van de laatste plaatjes. Show me the way, the girl. Michael! En zijn broers, de Jacksons op een plaat. Het wederom die gouden jaren 70, die mooie jaren, de schooljaren van toen, lieve luistervrienden. Goeiedag dan, hè? Nee, het was lekker. Vandaag was de koffie van Brenda, dankjewel. Frans zorgde voor de massage en naar Arnold voor de stimulatie. En zoals Paulottos hier ook nog ergens in het wild aanwezig. Dus Paul, jij ook bedankt. Hè. Gezellig die steun allemaal. En jullie, luisteraars, bedankt en graag tot morgen. Dan zijn we er weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel.

0: ...als reguliere opvang, dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim 65.000 euro per persoon, tegenover ruim 33.000 euro in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Radio Amerika.
0: Tot zover het radionieuws.
1: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: We Don't Talk Anymore op deze vrijdag met Cliff Richard. Een absolute klassieker die in 1979 de hitlijsten veroverde. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor het programma Platenprak op deze vrijdagmiddag. We zijn er al 2 uur. We zijn er toch?
1: Ja.
0: Mooi. Even kijken, wat hebben we vandaag? Een verjaardag heb ik hier op een lijstje staan. En een top 40 hit van een bepaald jaar. Nou, dat gaan we straks allemaal even beleven in het programma. Natuurlijk hier in Platenprak. En we knallen even lekker door met de mooiste muziek. Want heb je even zin om lekker te swingen? Nou, dan zit je nu helemaal goed. We gaan namelijk terug naar 1978. Het jaar waarin Chaka Khan haar eerste grote solo-hit scoorde. Met haar geweldige stem bewezen direct dat ze ook zonder haar oude band Rufus een wereldster was. Dat werd geschreven door de wereldberoemde Ashford en Simpson. Zullen we beginnen?
1: Ja.
0: Mooi, dan beginnen we. I'm Every Woman.

Clinton, Fire of the North Fantasy. Jawel, een fantasie, dat hebben we allemaal natuurlijk wel eens een keertje. Een absolute klassieker uit 1978. Heb je zin in een echte disco-klassieker? Nou, hier is die. Shirley & Company en

0: wat heerlijk. Het nummer groeide uit tot een grote hit. En misschien wel een van de meest herkenbare ballads uit zijn rijke carrière. Neil Diamond. Wist je dat Neil dit nummer schreef samen met de Franse componist Gilbert Becot? En het grappige is dat de tekst jaren later een eigen leven ging leiden in de media. En sommige mensen waren er namelijk heilig van overtuigd dat het nummer verborgen aanwijzingen bevatte over een mysterieuze verdwijningszaak. Dat bleek natuurlijk onzin, maar het laat wel zien hoe diep deze muziek in het collectieve geheugen zit. September Morn. Dan gaan we nu even naar de allergrote hits van de Vlaamse broer Koen en Chris Wouters. We hebben het over Clouseau en Anne.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Oh.

0: En wat hebben we hier?
1: Wat was een hele grote Nederlandse hit uit het jaar 1981?
2: Toen hoorden we voor het eerst de iconische drums van Phil Collins. In de week van 21 maart kwam In the Air Tonight op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het bleef daar 3 weken staan. Het nummer was eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Phil schreef het tijdens de pijnlijke breuk met zijn eerste vrouw. En veel mensen denken dat het lied gaat over iemand die een drenkeling niet helpt. Maar dat is echt een broodje aan verhaal. Het gaat puur over zijn eigen woede en verdriet. Phil improviseerde de tekst in de studio. En die beroemde drumbreak ontstond bijna per ongeluk door een speciaal effect op het mengpaneel. Het was toen heel vernieuwend. Frits Spits koos destijds het als steunplaat en daarna ging het allemaal los. Tot op de dag van vandaag blijft de spanning in het nummer geweldig. Het is een echte klassieker die na al die jaren nog steeds staat als een huis.

0: Disappear van Excess. Een heerlijke track uit 1990. Ja, en hij komt van het succesalbum X. Heb je zin in een echte klassieker? We gaan terug naar 74.
1: De beste gouden ouwe hoor je natuurlijk hier in het programma Platenprak.

0: was een periode dat er heel veel vechtsportfilms waren. Een echte klassieker, Carl Douglas en Kung Fu Fighting. We gaan naar de verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor Hugh Cornwell. De Britse muzikant en songwriter viert zijn 77ste verjaardag. De meesten van jullie kennen hem natuurlijk als de voormalige zanger en gitarist van de legendarische band The Stranglers. Tussen 74 en 90 was hij het creatieve brein achter hits als Peaches, No More Heroes en het wereldberoemde Golden Brown. Vooral in Nederland en België bereikten deze nummers de hitlijst en bezorgden ze de band natuurlijk een enorme status. En een leuk detail is dat Cornwell niet zomaar een muzikant is. Hij heeft een academische achtergrond in de biochemie. Wat hem destijds een behoorlijk ongebruikelijke punkrocker maakte. Na zijn vertrek uit de Stranglers in 1990 is hij altijd eigenzinnig gebleven. Hij bracht vele soloalbums uit en schreef zelfs boeken. Stilzitten doet hij ook op zijn 77ste niet. Hij toert momenteel de wereld over met zijn akoestische concerten. Een ware legende die na al die jaren nog steeds vol energie op het podium staat. Het hele artikel? Wel natuurlijk altijd te lezen op www.popmagazine.nl.

0: What have you done for me lately? Janet Jackson. Met dit nummer bewees Janet definitief dat ze meer was dan alleen maar de zus van Michael Jackson. Ze zette zichzelf op de kaart als een sterke, onafhankelijke vrouw. Ja, ik zie nog steeds die beelden laten we het daar maar niet over hebben.
1: Met die borsten.
0: Ja, met die borsten inderdaad. Dat was hem weer voor vandaag op deze vrijdag. Jawel, het weekend staat voor de deur en ja... Maandag ben ik er natuurlijk weer. Kijk even op de website www.popmagazine.nl. Daar staat altijd heel veel informatie van verjaardagen tot klassieke hits. Laat het maar weten. info@renevanels.nl. Ik ga eruit met Sharon Brown en I'm Specialized in Love. Namens mijn broer, een fijn weekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland

0: China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Kill It Queen, Eva Max en Kill It Queen. Niet Kill It Queen, hè?
1: Nee, dat is maar
2: deze muziekselectie. Hier en nu.
0: En doe wat bellen en ga met me mee 2.0.

Find a Way, zo is het altijd. Henk Westbroek samen met Henk Temming en Het Goede Doel. Een tijdje geleden zat ik in een radioshow live en toen wist ik even niet hoe ze ook alweer heette. Ik draaide toen een nummer van Henk Westbroek. En toen was het van, hoe heet die band ook alweer? Weet je, je kent dat wel. Het is ook de leeftijd die ook meespeelt, uiteraard. Jazeker, maar soms heb je wel eens dat je dat gewoon vergeet. Terwijl het een legendarische band is en hit na hit scoorde. Zeker in de jaren 80, in 83, met de oude samenstelling nog. Hier is Hou van mij, zo is het. Altijd blijven doen, van elkaar blijven houden. Hier in Afternoon Delight.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een half

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Bluff en een mooie dag. Dit nummer is niet geschreven voor Chris Cotte, die toen overleed in 2002. Ik had een motorongeluk. En het lijkt er wel op dat hij de teksten daarvoor geschreven heeft toen, Pascal Jacobs. Maar die heeft het altijd ontkend. Het schijnt gewoon een ander nummer zijn. Van een andere iemand. Wat hij nooit heeft verteld eigenlijk. Dit is een mooie dag.

Fry dit. Fry. Luis Capaldi, Stay Love. Mooie ballad. Absoluut. Als ene laatste in deze afternoon. Bedankt voor het luisteren. Ik heb Elmine nog voor je. Elmine. Elmine. En Reclusive. Oké, fijn. Nou, bedankt voor het luisteren. Ga in gezondheid. We spreken elkaar.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts.

0: En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Radio Amerika. Je muziektherapie begint

0: Leen Jongewaard, Jules Croizet, Martine Bijl, Willeke van Amelrooy, Piet Bamberger. Allemaal deden ze mee aan Help de Dokter Verzuipt, de verfilming van het boek van Toon Kortooms. En dit was die schitterende en super herkenbare themamuziek van Rogier van Otterlo. De aftrap vond plaats vanuit 1974.
1: Muziektherapie.
0: Ligt op de divan, krijg je onder veel meer het volgende over je uitgestort. Uiteraard, laatste popnieuws. Nieuw werk van een groep met wortels in de jaren 60. Een tv-tune van toen, met een reden, reken maar. De Fab Four zijn er vanzelfsprekend deze week ook weer. En een legendarische albumtrack.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2020.

Een van de grotere hits van zo'n 6 jaar geleden. The Banners and Someone to You. In de top 100 over het jaar bereikten ze nummer 22. Doe maar zeg. Zometeen hoor je weer popnieuws. Voor die tijd gaan we nog meer dan 40 jaar terug. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. 1983. Ja, het is toch echt meer dan 40 jaar geleden. De Engelse punkgolf begon. Helemaal vooraan in dat geweld. Ze waren de eerste met een single, een album en een Amerikaanse tour. Toonaangevend dus, kun je wel zeggen. The Damned.

Backman Turner Overdrive doet komend jaar de No Speed Limit Tour in de VS. Van januari tot en met maart staan er nu 26 optredens in de agenda. 20 jaar oud alweer, Back to Black van Amy Winehouse. En dus komt er een re-release met, zoals het hoort, een boel extra's. Demo's, zeldzame B-kantjes en een live optreden in Paradiso op 8 februari 2007 tijdens de Back to Black Tour. Deze week ging de Amerikaanse tour van Roger Daltrey van start. De inmiddels 82-jarige zanger deed eigen werk en nummers van The Who, maar hij coverde ook Paul Simon's The Boy in the Bubble, Creedence Clearwater Revival's Have You Ever Seen the Rain en Neil Young's Rockin' in the Free World. Een nieuwe single van Jefferson Starship. Jetpack heet hij, want ze hebben het wel gezien op Moeder Aarde. Je hoort hem zometeen.

Stevig geluidje wel. Jefferson Starship. Op het ogenblik toeren ze met Deep Purple. En als dat achter de rug is, dan pakken ze hun eigen tour weer op. Die tot januari 2027 duurt. Oh ja, en volgend jaar staat er trouwens ook een nieuw album gepland. Dus ze hebben het druk genoeg. Ik ben heel benieuwd. 79 weken in de albumlijst van de Verenigde Staten. Toe maar zeg. Hoogste notering was nummer 5. Meerdere nummers stonden er op het album die met films te maken hadden. Maar ook die klassieker, die evergreen misschien wel, Music to Watch Girls By. Annie Williams.

0: super herkenbaar en zeer aangenaam stemgeluid. Annie Williams, zijn Born Free, titelsong van destijds zijn 20ste album. We gaan een gigantisch eind terug naar de jaren 60. De roerige jaren 60, mag ik wel zeggen. Veronica lag voor de kust en was steeds succesvol aan het worden. En op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Remeiland voor de kust van Katwijk. Als je het misschien niet zelf hebt meegemaakt destijds bewust. Dat was een soort booreiland neergezet op het intercontinentale plat. Dus buiten de territoriale wateren van Nederland. Ongrijpbaar voor de overheid. Dachten we toen met z'n allen. En daar werd zowel een radio als een televisiestation op gehuisvest. En vooral dat er televisieuitzendingen kwamen, daar begon politiek Den Haag en natuurlijk ook Hilversum het een beetje benauwd van te krijgen. Want ja, commerciële radio, nou ja, dat was al niet best wat Veronica deed. Maar commerciële tv, daar moesten we niets van hebben natuurlijk. Ook allerlei kranten die in dezelfde hoek zaten als politiek Den Haag en die bol stonden van de advertenties. Die wilde niets weten van commerciële omroep. Maar goed, op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Remeiland Radio TV Noordzee. De herkenningsmelodie was afkomstig uit een stukje muziek van De Maskers. En daarna hoorde de tune van een van de zeer populaire televisieseries.
1: Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you

0: Ja, een sprekend paard. Hoe simpel kan het zijn? Maar toch, 5 jaar lang werden afleveringen gemaakt. 143 in totaal. En toen na zo'n 3,5 maand de Nederlandse overheid ingreep met marinegeweld om het Rem-eiland uit de lucht te halen, ging de serie na de hand door bij de KRO. Want Hilversum was natuurlijk best wel geïnteresseerd in dezelfde soort programma's. Net zo goed als dat Hilversum later als de kippen bij was om ex-medewerkers van Veronica en Noordzee in te lijven. Maar goed, dat was de tune van toen, Mr. Ed.
1: 1966.

0: Grote hit voor hem, 18 weken in de ene recht en haalde nummer 2 in de top 100 over 1966, want zo oud is hij alweer, komt hij op nummer 6. Maar toch, Yesterday Man, dat bleef zijn grootste hit. Chris Andrews hoorde je in Muziektherapie en To Whom It Concerns.
1: Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks programma van René van den Abeelen. Muziektherapie. Geen dom geklets en altijd maar dezelfde platen. Maar wisselende, leuke rubriekjes. En muziek die je niet vaak hoort. Muziektherapie.
2: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Muziektherapie, albumtrack.

Kraftwerk met Trans-Europa Express kwam in 1977 tegelijk uit met de Engelstalige versie ervan, Trans-Europe Express. De albumtrack, je muziektherapie.

0: Het blijft een klassiekertje wat mij betreft. M&M featuring Dido en Stan uit 2001 alweer.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Nou, toch is heel wat anders dan Blijf me trouw, ik hou van jou. Een liedje over een mythisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte. Three Dog Night. Er waren twee uitvoeringen die vrijwel tegelijkertijd uitkwamen destijds. Country rocker B.W. Stevenson zong het. Maar Three Dog Night, die scoorde het best. En dat werd, nou ja, noem maar de klassieker. Shambhala, muziek uit 1973.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: 2 oktober, dan verschijnt Rubber Soul Special Edition. Een van de nooit eerder gehoorde tracks van de songwriting worktape Day Tripper.

0: We were blasted.
1: Ik heb het al vaker gezegd, ik heb een grote voorliefde voor dit soort dingen. Er kunnen niet genoeg van dit soort juweeltjes zijn wat mij betreft. Schitterend. Day Tripper, afkomstig van de Work Tape, Songwriting Work Tape, beter gezegd. De Beatles terug te vinden dus straks op die special edition van Rubber Soul die in oktober gaat verschijnen.
2: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie.

Blijft toch mooi om te horen, vind ik. De tijd zegt niets, afkomstig van dat thema-album Zing je Moerstaal. Dat was een initiatief van Ad Visser, dacht ik destijds, in de Boekenwijk. Onder andere ook Terug naar de Kust van Maggie McNeil staat erop. En dat is volgens mij de enige hit die er vanaf kwam. Earth and Fire en De Tijd Zegt Niets, later op hun eigen album Gate to Infinity, werd dat Dizzy Raptures. Je luistert naar Muziektherapie. Dames en heren, jongens en meisjes, Robbie Williams.

In januari verscheen het album Britpop van Robbie Williams. Opnamen daarvoor waren gemaakt in Europa, in Engeland, in de Verenigde Staten. Leuk is dat altijd, zo'n legpuzzeltje. Vaak zelfs dat alleen maar bepaalde partijen van bijvoorbeeld een orkest ergens werden opgenomen en later werden samengevoegd. Blijf dat mooi vinden. All My Life, hoorde je. Vorige week viel na 63 jaar het doek voor de Hollies. Het laatste album dateerde uit 2009, Then, Now, Always. Nieuw materiaal werd er sindsdien niet meer opgenomen. En nu is ook het toeren, het optreden, verleden tijd. Dit was Muziektherapie 606.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij

0: krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob de Graaf with Club 45.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Jawel, jawel, jawel, we zijn weer begonnen, we zijn weer los. Er komen twee uurtjes Club 45 op de radio. Ik weet niet waar je uithangt, in Afrika misschien, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het bereik in Afrika is. Misschien hebben ze er ook wel glasvezel waar jij zit, ik heb geen idee. En anders dan, ja, via de eten is alles te luisteren. Ook Club 45. Hé, we gaan eventjes lekker verder natuurlijk, hè, want het is vrijdag vandaag, ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist je dat al.
1: Het is vrijdag.
0: Maar aan de andere kant, als je vakantie hebt, dan weet je soms niet meer welke dag het is.
1: Het is vrijdag.
0: Heb je er ook zo'n last van? Ik wel.
1: Heb je er ook zo'n zin in?
0: Ja, zin heb ik er ook in.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag en ik heb er zin in. In ieder geval, ik heb een hele stapel een hele mooie plaatjes voor jullie. Minus 1, wat heb ik net gedraaid?
1: Alles kan en alles mag, dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is
0: aan. Ja, vrijdag is aan, gooi die versterker op maximum. Waar je ook zit op een strand, in de zwembad, in je woonkamer, in je slaapkamer bij oma. En maakt niet uit, oma is toch een beetje doof, dan mag de radio wat harder. Kom erbij in ieder geval. Hey oma, hallo.
1: Dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is aan. En het is vrijdag.
0: Ja, vrijdag, ja, inderdaad. Oh.
1: En het is vrijdag.
2: Club 45.
0: Goed, zoals we allemaal weten, het is vrijdag, Club 45. Was je de dag kwijt, dan weet je in ieder geval weer dat het vrijdag vandaag is. En we begonnen een beetje ruig en we gaan het rustiger aan doen. We denken van deze, Rafaela Cara.

0: zo, lig je op je hangmatje of op je weet ik veel wat. Lig je een beetje te slapen, een beetje weg te doezelen met deze muziek. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Nee, het is de bedoeling dat je gewoon een beetje actief aan het luisteren bent. Dus we gaan een beetje wakker worden met z'n allen. Kom op.
1: Ja, boom, boom, boom.
0: Het is niet de bedoeling dat we gewoon 2 uur lang gaan lekker uitrusten. Uitrusten doe je na Club 45 of ervoor, maar niet tijdens Club 45. Nee, dat is niet de bedoeling.

Zo, boom, boom, boom. Hey, dat is trouwens ook wel iets zomers eigenlijk. Boom, boom, ja, laat maar. Ik heb hier een plaatje liggen en ene Armin die zei van, kan je hem even draaien? Ja, natuurlijk kan ik hem draaien. Here in my arms, enjoy the silence.

feestjes, overal feestjes. Ik zie ze allemaal om me heen. Ik zie ze overal. Ik zie ze vliegen. Ik zie ze in het donker. Ik zie ze onder mijn bed. Overal. En onder mijn bed. Nee, daar moet je niet over praten. Want mensen krijgen er nachtmerries van. Ja. Deze plaat, ja, Phil Collins, die had ik eigenlijk als rockschijf. En ik kwam erachter dat ik hem pas ook al als rockschijf had. Maar hij is best wel mooi. Easy Lover. En ik hou ontzettend veel van Phil Collins en zijn muziek. Ja, ik had een verhaal wel eens verteld, hè, van zijn neef. Zijn neef die kwam bij mij altijd in de zaak, want wij hadden een horecabedrijf. En ja, die zat daar elke dag bij, ja. En die kon ontzettend goed gitaar spelen en zingen trouwens. Ja, het zit in de familie. Easy Lover.

0: Collins, Easy Lover. Ik had net ook met zijn neef, Michael Collins. Inmiddels leeft hij niet meer. Heel jammer, een mooie vent. Maar die kon heel goed zingen en ja, onder andere gitaar spelen en zo. Echt een familiedingetje in ieder geval. We gaan op naar de rockschuif. Ik heb nog één plaatje en dat is echt een zomers plaatje. Deze eigenlijk, deze. Is echt mooi. Let even op, je kent hem wel.
1: Alles op cam.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorinchem sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over.
2: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
3: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
2: Het is zomer.
3: Het is zomer,
2: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, geen Phil Collins, maar het is de Cole Eering geworden. Hold me now.
4: Zet je radio keihard.

Een van die mooie plaatjes die ik heb meegenomen is Toni Braxton. I don't want to. Ik hoop dat jij hem ook mooi vond trouwens. Maar hij is wel lekker rustig. Oké, we gaan iets hedendaagse draaien. Iets meer zomers en zo. Want ik vind deze plaat eigenlijk. Nou, deze. Ja, je kent hem wel. Jamaican.

0: The Rumor. Ja, ik heb gehoord dat Bart in de studio is. Ik heb hem nog niet gezien. Oh ja, nee, daar gaat de deur open. Ja, het gerucht is waar. Hij is er. Het was Bananarama, maar dat wist iedereen wel toch. Iets met bananen in ieder geval. En Bart van Leeuwen die is gearriveerd en die is net gaan zitten. En de plaatsverhaal komt eraan, dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een Oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die zijn weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet. Want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

0: Ja, zingen, dansen, springen, alles mag eigenlijk. Als je maar niet in slaap valt, want dat vind ik helemaal niet erg. Nou, ik bedoel eigenlijk, nou, dat vind ik wel erg, maar ik bedoel, dat moet gewoon niet. Hé, hey, we gaan even lekker op volle kracht verder. Wat denk je van deze? Are you ready? Ben ik klaar voor? Echt?
1: Midnight and women crying. If you breathe air, you'll die.
0: Ja, dit is niet om te slapen. Nee. Het eerste uur zit er bijna op. Het tweede uur moeten we nog. En daarna mag je in slaap vallen. Dus ben je er klaar voor?
1: Wait, hey. Don't you worry.
0: Ja, geen... Ja.
1: A new day is dawning.
0: Don't you worry, hè. Kom op. We zijn er klaar voor. We gaan aftellen. En 3, 2...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige 2 toezichthouders worden samengevoegd tot 1 nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: raam hier open staat. Oh, heerlijk zeg. Hey, lekkere verse lucht. Is dit het tweede uur?
1: Hallo.
0: En ik heb een lekkere bak thee gekregen. Oeh. Rob de Graaf. Ja, zoals altijd eigenlijk. Hey, dit is Emmylou Harris. We zitten nu op 50% voor Club 45. Net iets eroverheen. En ik ben blij dat jij er bent in ieder geval.

Zomerse muziek toch? Hey, we gaan even een beetje terug in de tijd. Ik dacht, we gaan ergens richting de 70's. Wat denk je van de trams? Echt van die vrijdagmuziek. Disco Inferno.

Disco Inferno hier bij Club 45. En dan denk je, oh, wat duurt dat lang? Ja, ja, ja. De lange versie, hè. Die is dikke 10 minuten, net geen 11 minuten. Maar hij is wel lekker. Zal ik hem ook in draaien? Nee, dat doen we niet.

En heel vroeg toen draaide ik deze echt als 12-inch versie. Ja, dat is deze ook eigenlijk wel. Als 12-inch versie in de discotheek. Ja, daar krijg je geen genoeg van. Het is net zoiets als de lange versie van La Bamba draait, weet je, op de late avond. Maar we gaan even naar ons live lied, ook maar even de lange versie. Zingen we even allemaal mee?

Elke week zetten we even aan. Ik dacht, wat gaan we draaien? Links of rechts? Ik denk, ik ga even rechts draaien. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van disco en zo. We denken van Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog. Je komt er altijd wel overheen.

0: ik die van jou.
1: Emma Heesters. Oh, mooie plaat, hè? Hartebreker. Ik zie op de klok alweer. Oh, het is al bijna tijd. Ja, de rockschijf. Ik ga even gauw de rockschijf opzoeken. En dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Jawel. En het is Amsterdam. Neem aan ze er gewoon Amsterdam mee bedoelen. Het kan ook net zo goed zijn. Rotterdam natuurlijk, hè?

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht sta in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Die doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.
2: Every Friday afternoon. Listen to Club 45 on your radio. Rob the Graph plays the nicest music for you. You can feel the energy. You will get new energy. Don't you radio?

Creep, Radiohead. Even gaan. Ja, oh ja, het is tijd. Ja, het is tijd om een beetje de tempo op te gaan voeren. Maar ik heb nog één plaatje liggen. Het is een heel klein beetje. Het tempo gaat een beetje omhoog naar 109 toeren. Dus het hartritme gaat iets omhoog. En hierna komt iets van 140.

Club 45, hè? Jouw herrie op de radio. Ja, van deze twee uur is altijd, het laatste half uur is altijd een beetje herrie. Hè? Het eerste uur is altijd heel erg rustig. Dan kan je gewoon een beetje in de weekendmoed komen. En dit is gewoon, ja, gewoon heel simpel. Dit is zoals het weekend moet zijn. Goed, we gaan van disco hopping naar Here I Go. Ik heb nog een minuutje of acht. Dus, ik kan nog hier achteraan nog twee plaatjes erin ploppen. Ja.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik heb echt serieus zitten twijfelen, weet je dat? Ik denk, zal ik nou die waanzinnige remix draaien van Mr. Carl Cox? Of ga ik gewoon voor die originale afname? Nou, de keuze is op de tweede optie gevallen. Vraag me niet waarom, want een heerlijke classic blijft dit toch. Je wordt er blij van en je krijgt toch nog een beetje het zomergevoel. Aan het begin van een nieuwe On Fire. Yo, de Nine Toes en Finer. It's going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met deze week nieuwe muziek van James Hype en volkodig Lemonade, Funkerman. Ook nog The Trip en Kalu en de Studio Killers. Met andere woorden, ja, je zit weer gerand. Dit zijn ze. 2 uur lang de dikste nieuwe releases in die On Fire Radio Show.
1: On Fire!
0: En zo meteen aan het begin van de tweede uur natuurlijk nog een zinderende classic. En dat wordt een beukertje hoor, ja.
1: Erwin van der Vliet is on fire.
0: Hey, we zijn begonnen een nieuwe On Fire Radio Show. De laatste van augustus. En dit is een grote hit op Ibiza. Begrijp ik ook wel, hij heet namelijk High in Ibiza. Hier zijn Honey Love en Marshall Jefferson. On Fire is begonnen.

hartstikke nieuw ook trouwens. De Trip hoorde je ervoor met Vibration en ook nog Retrieve en Open Your Mind. Wil je reageren op die On Fire Radio Show? Een mailtje sturen, dat kan altijd. onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. M. Rodriguez, zometeen zijn nieuwe FaceTime. Zo heet hij. Eerst Darren Emerson. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt van Dark.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dat is even lekker rammen, hè? Moet kunnen in augustus, vind ik. Zeker in het laatste weekend van die maand. Lekker binnenkomen met John Summit. We draaiden de platen een jaartje of 5 geleden heel veel in On Fire. En zo werd het uit zichzelf een On Fire classic. Lekker beuken aan het begin van uur 2. Je hoorde Revolution.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van James Hype en Volcoder, Lemonade, Funkerman, The Trip, Kaloo en de Studio Killers en nog veel meer met andere woorden. Ja, ja, ja, ja, wij zijn er klaar voor. Uur 2 van die On Fire Radio Show gaat beginnen.
1: On fire!
0: Alle reden om de speakers super hard te houden, want man, we hebben nog een uurtje lang het neusje van de zalm. De vetste nieuwe releases.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En zetten we eens even lekker hard voor deze Matthew Sex en Bad Intentions. Dit is House on

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. 2 verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 2.

dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Campbellbatten, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè?

Dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk. Sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, Unsoweit, de Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X Vibe.

paspoort doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Het is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Hun aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting.

Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting...

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen.

vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogsaat, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogsaat, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuw.